0: très sérieux.
1: Jij wil het ik blij, heb ik meer voor jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

0: My man just in that, that's a Twitter.
1: Yeah.
0: You know, and just that difference, and that's how I always wanted to be in life, just to be different and show kids, because I'm about found Ekwom.
1: Yeah.
0: I had tracks, I had cars, I had. Okay, one of my chomies. I hope, God willing, I hope he's not living in the world, and so, got arrested in grade 7, hijacking cars.
1: Aye.
0: Started doing heavy drugs, and you know, that's like
1: say, me, my Xavier, that is a cousin of mine, that is a nephew of mine. As men, but you can't do nee. And then, what if the person is in by the trunk, and then, the volgende keer, what if the ou is in the car bezig? Now, this is the man of my
0: who, waar
1: car? Who,
0: waar krijg car?
1: Maar het is niet verder, het is
0: geen heel.
1: Ons raad nog steeds aan het, want, bedoel, jy werk baie met jong mensen. Praat, nee. Nou, wat is die grootste pijn wat jy tans in Suid-Afrikaanse jeug nou sien?
0: Toch, unemployment.
1: Is het?
0: Unemployment. Nou, dat is die woord wat ek soek, man.
1: Hmm.
0: No ambition. Niks. Kijk, ons het zeker met nog karre gespeeld met bakstenen.
1: Yes,
0: een kar. Because the imagination, because we wanted to always not see.
1: Yes.
0: That, but lack of ambition, lack of infrastructure.
1: Yeah.
0: You know, the gun violence.
1: Yes.
0: Like this, onze kinders is baie.
1: Yes.
0: Teleurgesteld.
1: Ek worry
0: wat sê ek,
1: bro.
0: En het sê ek sê vir jou, even as jy op televisie gaan, ek ken iets doen seker, maar nou ek try, het sê beklik so baie om te ek, because I'm that, even if it's like 30 minutes, I'm that child's safe haven.
1: Yeah.
0: That motivation.
1: En was jy in Scheme Saam geweest?
0: Scheme Saam and Generations,
1: Scheme Saam and Generations.
0: Yeah.
1: Genaam, dit moet seker ongelooflik.
0: Dat was, ek denk, as ek eerste acteur wat op twee shows, soos die simultaneously geweest het.
1: Beetje druk.
0: So, from Scheme Saam into Generations.
1: Yes.
0: For like 3 weeks. Every day.
1: Was seker beetje druk?
0: Je loopt
1: met al te...
0: I mean, playing on the same day, bro.
1: Yes.
0: So, speel op dezelfde dag.
1: Okay.
0: For 3 weeks. Ik kom eight skins aan en generations in.
1: Genade.
0: God's grace.
1: Ik zeg je, mijn maat.
0: Dat is wat ik zei. Shout out to Ricardo Klaassen. Nee, je zal hem hier nog ontmoet. Baarloos, Mikey van mij. Hij is one best director for Scheme Saam.
1: Yes.
0: En hy het altyd gehou om woorde. Hy spreek oor met hy, man.
1: Ja.
0: Want hy is nie skiem, maar sê, jy moet ook. Man, jy was oud by al die shows. Maar my enigste droom is nou, toe gaan ek, want ek was by skiem, gaan ek af skiem, toe gaan ek jen.
1: Ja.
0: Toe sê, my droom is, jy moet op die twee shows, is die selde dag.
1: Ja?
0: Dat was hom droom, net een dag, net so. Toe maak hier het so drie week omtrend. En, like I'm saying, dat is die ding, Franco. Wat jy het gemeen, we'll talk about it one day on your show. Waar hy antief voorbij gelopen met die baba en sê.
1: Yes.
0: Dat touches
1: eindelijk,
0: you, right?
1: Ja, eindelijk let's connect. En ja, dat was my ongelooflijk, want dat was een buitenkant sy opname wat ons gedoen het. Niemand het eindelijk let's connect kleren aan.
0: Dat is.
1: En het iemand wat voorbij loop met hulle kind en, jy, en iemand wat in die straat loopt.
0: Dat is.
1: Daar in Everton. En Rai, wat is Everton? Dit is ook my middelnaam.
0: Wow.
1: So ek sê jy, dit is
0: Vandaag. My thing was altijd, I wanted kids to rush home to watch me, because we used to rush home, right?
1: Yes,
0: the special, that's why you're doing TV. It's not here on net a celeb of the out of this.
1: It's
0: got to make impact, man. You've got to change the mindset, and that's why I say, as you can actually see, it's totally different.
1: Yeah,
0: you know, ik wil niet komen iets opnemen, maar ik wil eigenlijk iets verschillends spelen. Niet die tootsie, niet die...
1: Nee, maar die tootsie is lekker, man.
0: Nee, die tootsie maakt je zo lekker.
1: Maar je wil een beetje jezelf drukken.
0: Yes, because I need wat ik ga dissen het nou. Was het een policeman, wat corrupt geweest, maar oh. Toen zei hij, je moet een goede, je moet een goede policeman als nou hier.
1: Yes.
0: Want ons ken je net een beetje challenge, you know?
1: Beetje, ja, maar dit is meer druk om jezelf te spelen. Want ik denk, jy sou een goede policeman zeker geweest, want dit komt nou van een policeman zijn sien af.
0: Wow.
1: Hij was die generaal van die Vrystaat geweest.
0: Ja.
1: Ik denk, met jou persoonlijkheid, hij is misschien al afgetreden. Laat die man rust, die man is nog bezig met die duim in die kerk.
0: Nee, kijk, dit is goed gesoek, man. As ek die rol kry, dan
1: zoek ek. Ek sal jou nou omvat na om toe.
0: Ja, dan is het. Oh,
1: so'n
0: bloem,
1: man. Dit om die draai, dit om die draai. Maar ek wil vandag ook dan ook bijhoor. In connectie met die gemeenskap. Nou, ons praat baie oor verandering in Suid-Afrika. Maar verandering gebeur nie net op sosiale media nie, ne? Nou, denk jy jong mense besef hoe belangrik hulle stem eindelijk is nie net hulle stem op sociale media nie, maar letterlijk hulle stem by die stembus.
0: Nou,
1: en kan jy van sê, hoekom denk jy so?
0: Hulle is nie, like, how, like, again, how we grew up, ons was wat passionate om te praat.
1: Ja.
0: There was no social media.
1: Ja.
0: There was no that type of thing. Jy moet gaan loop, as jy wil iets sê, do you have to voice it.
1: Yes.
0: You know what I'm saying? Like, the funny joke was always, toe ons ons, die ander kinder wat die ouders wil dreig, om te sê, gaan police daar sê. Daar sê, dat die tani sê.
1: Wie jy kon dit sê nie, hoor.
0: My pa is ek sal jou baas. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. Dat is het. ChatGPT things for us now.
1: Yes.
0: So I don't, my thought is not even my own thought. I'm telling, that's the ek maak die robot nou.
1: Die robot is jou thought. Yes.
0: En is nie recht, so nou luid het, hy klink baie intelligent, maar hy sê nie wat en hoe jy voel nie.
1: Yes. Nou sê jy net, ach nee, fine.
0: There we go.
1: Maar dit is nie fine.
0: Daar sê jy, bro, I mean, you see what's happening in the country now,
1: yes,
0: right?
1: Yes.
0: Especially aan KZN hulle.
1: Yeah.
0: Hy gesien, hoe kom hy mense op? Hy mense sê, hy mense, hulle moet uit, hy sê.
1: Mm.
0: Hulle praat, hulle staan.
1: Yes.
0: As nie die, hey, op social media, hey, hulle moet, jy moet loop. Mm. Die mense, example bro, en I saw a video yesterday, was so, sê die mense, hulle, hey, 30 June moet julle uit. Yeah. And they believe in their voice.
1: Yeah.
0: Whereby, this is the thing that we want for our youth, but now ons a youth, hy gaan vir die trial, of and when he just gets a no,
1: yeah.
0: I gaan terug naar die shelf toe.
1: Mm-hmm.
0: Verstaan jy bro, yeah. Wat sê ek? En net so ek sê, so even my broer my altijd geleer het, even toe hy met Chiefs gespeel het, hy het altijd gesê, ons, as die coach ons scare, ons heel neer maar ons sit.
1: Ja.
0: And it made us better, it made us stronger.
1: Yes.
0: Whereby, vandag se kinders die maak so, it goes into a shell.
1: Wat ek wil by jou hoor, omdat hierdie programma's naam Intune is, wil ek by jou hoor, wat se liedjie dink jy in die land nodig? So Intune is 'n musiekprogram, verstaan? So, en waar ons ook diep gesprekke het. So ons tune in met jou, met die mense. Wat vanaand luister. So as hulle wil bietjie, as jy wil bietjie meer verduidelik oor wat is die pyn van die gemeenskap of van die jong mense of wat is wat hulle moet hoor? Wat se liedjie sou jy vanaand kies?
0: Ek meen ons het die film gekyk van hom nou die dag by die premier. Mike, I think Heal the World.
1: Heal the World. So Heal the World sal die heel wees vir jou.
0: Heal the World because
1: yeah.
0: We need that, man.
1: Yeah,
0: we need
1: so
0: to do the work. It's negative. Alles is negatief. Alles is net. And it's like mensen tried. That's why, soos ek sê, ek was verskillend. I've always looked at the positive. I never tried. Even as die building kan bom, ek gaan altijd dink, hey, dat's a dearie.
1: Yeah.
0: Wat ek ken ons might. Ons might, you know, something might happen. But there's a way to what we is a way, and I think, yeah, heal the world.
1: Heal the world for meneer Slim Dope, dear Michael Jackson, net hier op Intune, so met my friend, Ricky Lucas. Mm-hmm.

Hoeveel ze jij kan mij raak zien. Jij kent mij net aan mijn dromen.

0: Gerard Verweer is een stem word op een dag mijn vlug. En soos my opa, gaan hy ook mee. Een rugby nasie sal hom
1: opdraag. Kom maar, laat die hammer op, wat doek, en dit is het nummer

0: als de ademsuur voor jou.
1: Kijk hier, Heidi, ons is in Mosselbaai, maar ons like van travel. So, as daar iemand is wat vanavond luister, wat een of ander funksiekie beplan en hulle soek lekker kwaliteit Afrikaanse muziek, moet hulle asseblief vir Koffie Snaps in gedagte hou. Ons reis graag, ons wil enige plek om optree, kerkbazaar, skoolfunksie, troue, ons is net nie mal oor begrafnis en nie, maar enige iets anders. Mense moet asseblief in gedagte hou, ons wil baie graag vir hulle kom lekker muziek maak.

En is hier, dis die een skitterend op 'n Vrydag aan. Met Ace of Base, All That She Wants. See, Cece Peniston. As well, Dr. Victor met Tambay. Dis nou 29 minute voor 10. Goeienaand, welkom as jou eerste keer as wij saam kuier vanaand. Kom, ek gee gou ons besonderhede uit. Dis wat gebeur op 'n Vrydag aand. Laat weet my gerus waar die partytjie is. Dan kan jy familie en groente friet. Wat het ek nou net gesê? Groet, man. My vader. Familie en vriende, wat doen? Ja, nee. Familie en vriende groet. Op hierdie nommer 076-536-6961. Dis 076-536-6961. Ons is op Facebook RSG, as ook X en Instagram by RSG. My naam is Reggie Philander. Goeienaand, ons doen het elke Vrydag vanaf 20:09 tot middernacht. Kom, ons gaan een beetje Nigeria toe, hè? Kom, ons gaan een beetje Lagos toe. Die is Steve Savage. En dat is All Over. 28 minuten voor 10. Goeienaand, welkom.

0: goeie naam. Ik schreef, goeie naam. Ik schreef Talonu. Weet je wat? Ik schreef en zei hallo van mijn ma. En hallo van mijn broer Charles. En hallo van mijn broer Martinez. En hallo van Rijntje.
1: Nancy, Reggie, skapie van Woester. Reggie, ek wil net een versoekie stuur aan my broerse dokter Gielen Skippers van Robertson. Ek wil net vir sê, baie dankie, die dankie, ankelse, sy mooiste, dat sy so omgee vir my, want altyd vir ankel, hy alles gee wat sy het, wat sy kan gee. Ek wil bitter graag, Reggie, jy moet vir haar lekker nambo gooi, sy is nog bitter jong. Ik trouw in vandaag.
2: Okay.
1: Hoi, vaar lekker nambekie, dat ik opgetje kan raak. Alsjeblieft, Reggie. Mooi aan voor jou. De heer het.
2: Dankie, Boet. Dankie.
3: Goeienaand, Reggie. Dit is Marilyn Wijnkwart. Ek is ingeskakel vanaf Londen. En van net van al die nacht eilig, die skitter, zowel as al die prachtige radio's, de CFC, hulle met lekker saam luister. Skop daar skoene uit en skitter saam met Reggie.
2: Daar sy. Hier is een lekker nambe. Hoor, hy sê, sy is nog lekker jong, hoor. Nee, dan sal sy hierdie een verstaan, hoor. Michael, nie Michael Jackson, die Pet Shop Boys. Can you forgive her?

0: Koop daai skoene uit en skud dit.
1: Hoi Reggie.
2: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
0: Nou en dan, skud en pluk ons.
3: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
0: Of Jaco? En daar sê die ene boos, as die boere boos. En daar sê die ene elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
1: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
0: Ja, nee, kijk ons skit! Here's Ruby Turner, Jonathan Butler, if you're ready, get it.

0: Wie sang so lecker? Wie sang so lecker, Mann?
1: Just my coffee, just my lifey, just my footy. Do not life it, do not.
0: Nou, wie so lekker samengezongen, kom stier in jouw naam, die man, alsjeblieft. Was nou lekker samengezongen, hè? Dat was Bernice West met Leifie. Als ook Michael Jackson met Don't Stop Till You Get Enough.
2: Die beste in Afrikaans hierbeers. Net hier op RSG.
0: Hey, ek het so aan een TikTok video gesien waar so aan een ookie bij een garage hierdie in sing. Ek denk ek ken jy die woorde lekker sing, maar hy sing toch so lekker samen en allemaal krijg so lekker. Gaan check net op TikTok, hè? Huh? Dit is Tati Scoop, Bongo Muffin.

0: Goeienaand, dit is Philander Talia hier so van Mosselbaai Tannenbaai. Ek ken net vir jou sê die drang rak weer al so. En ons skit lekker, ons skit met reiki. En al ons familie, ons radiomense, ons nageile, vriende, alle overseas mense. En ja, ek ken net self die lekker aand en dan... En ek lach op Pam Bakersee,
1: dan
0: die Afrie Oort, en van Everland Park, sê met een lekker aand, he. En ons is baie lief vir jou, en ons is lief vir RSG, want dis die een.
1: Dis,
0: lekker blij.
1: Dis die lekker
0: Dankie
1: een.
0: Vir die wonderlijke muziek, ek skit hier in my bed. En
1: was het
0: koud
1: lekker?
0: Geweest in die week,
1: ja.
0: Maar vandag is het die eerste dag, dat het een bietje warmder is. Ja, lekker aand, en dankie vir julle program.
1: Dankie, was het lekker, hier is dit lekker.
2: Nee, maar ek is stoppen, die muziek is te lekker, yes,
1: ek val nie.
2: Wat bekeer over naam met jou, hey.
1: Sally.
2: No, man, lekker. Ek heb muziek op die vrijdag aan. Ek kan makkoud blij. Dat is aan te lekker, om naar jou te luisteren, hey. Je geniet baie, man, je geniet bitter. Dat is lekker muziek. Hoe ik hou daarvan, heren. Hoe,
1: Wat is eigenlijk?
2: Nee.

Hier is hier, dis hier met Mango Groove, die prachtige stem van Claire Johnson en Special Star. Ons het nieuws volgende met Jaco de Waal, maar nou eerst Macy Gray met I Try.

0: We are growing here, Margaret, in Ghana. What about the reacts?
1: Goeienaand, Reggie en Jaco, Michiel Obral, Sarif van Woester. Man, dit is een makkelijke ene daai. Dit is Shaka Zulu.

0: klets.
1: My rhyme klets is lekker.
0: Ja, rap. Dis rap, né?
1: Ja. Nee, is lekker.
0: Een aan sit on some gilly. Een aan sit on some and then who's your rhyme klets not?
1: Kyk,
0: ek kan ek jou uitdaag met een.
1: Jy kan. Jy kan.
0: Okay, kan ek jou saambring?
1: En dan bring ek een saam.
0: En dan Frans, wie wat gebring het, is het? Reggie?
1: Of is het Jaco?
0: 076-536-6961. Reg, hier is ons rhyme klets rond. Daar gaan ons.

0: Estou com luz. Gisela Zia, não é? Estou com luz, sim, canhão. Pangalangalang. O leque de pangalangalang. É na Ierse Ian Vaz, de Beastie Boys, met Fight for Your Right. Wie het wat gebring?
1: Is het Rezi?
0: Of Janko? 076
1: 536
0: 69
1: 61.
0: Ons luister nou naar die boodskappe. Sterkte daar!

0: Hierdie, hierdie ruimklets was nog heel interessant. Ek dink die eerste enetjie was definitief Jaco, wat stout is op school. En die tweede enetjie is Regie se ruimklets. Sharon is ook, luister maar by die radio, so luister afblik as hulle maar seer kry, whatever.
1: Dankie Sharon.
2: Ronde nummer 2, song nummer 1, is baie beslis Jaco se.
1: Baie beslis.
2: En Hostokolos?
1: Baie beslis. Jo?
2: Reggie, kan jy van die wortel in die oortjie gevoel, dit is jy. Alright, jylle, lekker aand, lekker slaap, groete, versproete, selle vir hoevelle.
1: Daar sê
2: jy. En mag het jylle wel gaan, lekker naweek.
1: Selle daar.
2: En geniet het, Appa Marius van Munster.
1: Dankjewel, Appa Marius.
3: Ek heb jylle naam op my foon geskryf en toe maak ek my oë toe en toe maak ek my vinger in die ronde en dan druk ek so
1: my
3: die eerste die... een is as een reisjesin
1: ja.
3: En die tweede een klink so stout soos Jaco. Hy Jaco, jy is nog al een goeie stout sien, nie?
1: Dank het jy a magic finger. Ja, nee, wie weet?
4: Ach nee, my eistas. Dit is nog bij jou uit inlopend.
1: Ja,
4: so. Ik moet nou anders omrijden en zee die eerste ien het Reggie gebring en die tweede ien Jaco. Maar ik denk niet, ik is bij je recht niet. Jullie maken het moeilijk vandaag. Oké, luister weer. Bij je dankie, Sören uit Duitsland.
1: Dankie.
5: Goedenavond. Dit is een regie ronde die.
6: Nou, dank regie naand, Jaco. Ek gaan een wilde reis goed vat.
1: Een wilde jen.
6: Ek sal sê die eerste een het Jaco gebring en die tweede een het ek een regie gebring. Dankie, Esmeralda, jy veilig reis toe.
1: Dankie, Esmeralda. Smaak.
7: Hallo jullie kerels, hallo jullie dansen zo. Wie jullie wat? Denk ik, ik denk altijd dat hij Jaco dat van het horloge van Jaco van zijn vrouw uit los.
1: Oké.
7: Ronde, Jaco ronde jullie. Dansen zo, trappen ding. Ik wonk het recht. My eerste reis goed.
8: Ons sal kyk. Ons sal kyk.
1: Kom ons ruk hy pleister so maar af. Ons tyd is amper op.
8: Ons ruk hom vinnig af.
1: Vinnig af,
8: ek
1: ja.
8: Ek dink dit, ek mag dalk verkeerd wees. Moenie ja. Kwaad wees as ek is nie, maar ek dink ons het twee. Ons het vir Ry en ons
1: wat
8: het vir Soren. Wat,
1: ja.
8: Wat,
1: en ons het iemand wat amper reg was. Amper reg was. Ja, nee.
8: Maar dis die twee wat reg is. Ons Duitse maat. Ons maak ja, het toen nee. Nou nie so moeilik nie.
1: Ja.
8: So die eerste een.
1: Het Reggie gebring. Beastie Boys. Fight for your right. Hy was ek.
8: En ek het a biggie Jack Barrow gebring.
1: Ach, stokkeloos. Ja, nee. Jy, ek kan jou nie uitdag. Nee, volgende week dag ek jou het. Ja, nee, jy kan hoor. Nee, jy kan.
8: Kan probeer.
1: Hier is die volgende ronde. Kom ons doen so a jazz ding.
8: A jazz nummerkie.
1: So jazz. Beat up. Okay. Wie het wat gebring?
8: Is het Reggie?
1: Of Jaco? 076
8: 536
1: 69
8: 61
1: Nina Samal.

de vrienden, Fabrie Bleusier. Die hangt van Tafelberg, als die zon zakt, speelt zij die mooiste melodie.

Saint-Saëns' voorstelling van die olifant, of olifante, hierdie een noem hy persoonlikhede met lang ore, mens sou aanneem dis donkies.

Veronica Cangemi met Lascia che pianga uit Rinaldo van Händel. Zij is begeleid door die Franse groep Una Stella, die Una Stella Ensemble. Maar moet niet van mijn vrouw, hoe komen er nou juist een Italiaanse naam uit niet? Die derde deel van Paganini's Vioolconcert nummer 2 in B mineur wordt erkend onder die naam die Clocchi, la Campanella. En Frans Liszt het toe sekere van Paganini's thema's geneem en dit verwerk vir klavier en het ingesluit in sy 6 groot studies van Paganini. Hier is die klokkie van Paganini verwerk door Liszt en het word gespeeld door Daniel Trifonov.

Orgy Amor, qualche ristoro, uit die tweede bedrijf van die huwelijk van Figaro, gesing door Jesse Norman samen met die BBC Symfonieorkest onder leiding van Colin Davis. Besondere mooie opname, denk ik. Lijkt mij ons programma dra zwaar aan klavier vandaag. Hier is muziek wat mij altijd herinner aan die drie beertjes. Vreemd. Dit is die derde deel van Saint-Saëns tweede klavierconcert, die een in G-mineur. Die pianist is Pascal Roger en die Philharmonia-orkest staan onder leiding van Charles Dutoit.

Pascal Roger, die pianist, en die Philharmonia Orkest onder leiding van Charles Dutoit, wat, as ek het nou nie mis het nie, in een stadium getroud was met daardie ander reus van die klavier, Martha Argerich. Dit was die Allegro Scherzando gedeelte, die laaste deel van Saint-Saëns' tweede klavierconcert, die een in G-mineur. Ons het baie lang laas na balletmusiek geluister, en as daar nou geliefdes in my lewe is, dan